Maar een lekker klein zaterdag. Lekker woensdagochtend, hè? 0845-0942, enige probleem daar buiten. Na paai en alles, jy weet wat om te doen. Julle bekie, deel gerust een bekie die verkeersprobleme. Van We Are Young op pad vir jou. Top 3 Jackie News Watch, wat bezig is om te rank op X. Ek lees nou hier, Dolly Parton kanselleer Las Vegas vertoonings weens gezondheid. Hai, hai arme Tanny Dolly. Nou ja, hoe gaan het daar met jou Hilux, hè? Gaan het goed? Met die cruise, hoe gaan het daar met die dieselprys? Kijk, alle bykie asem. Ek sê nie, dat is goeie nies nie, maar diesel gaan op met R5.27 en nie R6.20 nie. Dis net een fout, ok? Die departement het een fout gemaakt, so die rechte prys is R5.27. Ach, technically, amper R6. En Gauteng Education Spokesperson Steve Mabona says goodbye after 9 years. Dit en meer om 5:30. I've got some Taylor Swift coming up for you. I've got your Reisel, woensdagochtend Reisel. Ja. Let's see if you're going to crack this one. It's quite straightforward, to be honest with you. And then your feel-good song this morning. Oh, you're going to love it. You are going to love it. It is Mornings with Mac Rapapali. Somebody just says here, good morning. Hello, Dan.